0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Dit is Radio Groot Aalst.

met z'n twee bijeen te zijn. Zachtjes blozend loopt het meisje met de schutter jonge man. En hij vraagt zich zuchtend af waarom zij niet zeggen kan. En het meisje denkt waarom, blijft die jongen sprakloos stom. Zeg hij mij nu maar een schouw, lieve schat, ik hou van ja, ja, ja, ja, ja. Ja, schoon is de jonge liefde, zij bloeit vlug de jonge liefde. In een laantje, onder het maatje, waar amor op ieder paar. Kust de jonge man het meisje daar en maakt zij geen bezwaar. Ja, dan, ja, dan.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Radio Groothoud Helpt. Familie Radio.

is zo'n mooi verhaal, hè, als de DJ de uitleg van weten. Oh, lekker romantisch, hè, over hoop en liefde. Het liedje gaat over een man die terugkomt uit de gevangenis en zijn vriendin vraagt om een gele lint om de oude eikenboom te binden. En dan steken dat ze hem nog steeds wil. Ja, en als ze dat niet doet, dan weet hij dat hij het hangsje voorbij moet lopen. Ja. Goed, Tony Orlando en Dawn en Tie of a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Ja, 1973, hè, was het de allereerste nummer 1 notering. Hè? Want toen stond het op de allereerste plaats. Hè? Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Op deze 26e mei alweer, dinsdag. Ja, de corona-hoofdrolspelers. Jaap van Dissel, die kent hem niet meer. Mark Rutte. Hugo de Jonge natuurlijk, hè, die moeten op het matje komen bij de parlementaire enquêtecommissie. Corona, ja, die gaat namelijk het kabinetsbeleid evalueren over corona. Ja, een dokter en een uitvaartondernemer die blikken ook terug. Via internet staan er hele verhalen te lezen. Er waren zoveel mensen die doodgingen achter elkaar dat we nauwelijks toekwamen aan de verwerking. Terwijl je wel een band met mensen en hun families had. Ja, coronapatiënten waren dood en doodziek. De hele dag moest je rennen van hot naar haar. Het was dweilen met de kraan open. Je had geen tijd om met een kop koffie stil te staan bij je verdriet. Ja, de eerste maanden van de pandemie was het helemaal een chaos. Zo zeggen de woordvoerders van de verpleeghuizen. Ja, niemand mocht bezoek ontvangen, behalve als iemands einde nabij was. Dan liet je familielid eerst een maandpak outfit aantrekken. Dus een lange schort met wat mondkapjes, een oogmasker en een soort hoedje. Ja, de coronapandemie staat nog heel vers in het geheugen. Ja, zo kon degene in het verpleeghuis als een soort buitenaardse alien afscheid nemen van zijn of haar vader of moeder. Ja, aan patiënten met fysieke aandoeningen kon je dan dat soms wel uitleggen. Maar mensen met dementie, die begrepen het niet. En die schrokken in één keer daarvan, hè, wat er allemaal gebeurde. Ja. Ja, het bezoekverbod hakte er enorm in, vooral bij de verpleeghuizen. Ja, ik weet nog die beelden op tv, hè, dat mensen via een raampje mochten kijken en zwaaien. En dat was het, ja. Ja, toen wisten we niet beter natuurlijk. Nu weten we veel meer. Toen ze allemaal ook weer ingeënt worden, hè, waren van die inentingsacties. Dan moest je je melden. En dan kon je kiezen tussen, wat was het, Pfizer? Weer Anasekia of zo. Ik ben die namen allemaal weer kwijt, hoor. Ik heb het ook niet opgezocht trouwens ook. Hoor. Nee, maar als ik het een beetje zeg, dan weet je het alweer. En toen bleek er in één keer weer zo'n vaccin. Die bleek niet goed te wezen, want dan kreeg je weer last van je hart van. Ja, ja, dat was een hoop niet in orde. Maar goed, in elk geval, die pandemie hebben we allemaal, als we dit horen, overleefd. Ja. Althans, er zijn heel wat die doodgegaan zijn natuurlijk. Ja, en dat is toen ook ontstaan in, volgens mij was het Loon op Zand, hè? Dat was toen een schoenverkoper of zo, staat me iets voorbij. En die had het virus uit Italië meegenomen. Nou goed, in elk geval afsluiten, hè? Ja, zo is het. Goed, Voor de Wekker Wakker, dinsdag 26 mei, welkom. We zijn er weer en we hebben weer heel veel te doen, mensen.

gaat niks boven een lekker gitaartje zo'n ochtends vroeg. Hè? Bij Waalden hoor je. En hit it when it hurts. Ja, zo is het maar net. Goed voor de wekker wakker, even het nieuws. Ja, een peuterzwembad midden in een woonwijk in Zoetermeer gaat niet meer open deze zomer. De gemeente heeft dat besloten. De kosten waren te hoog voor onderhoud, veiligheid en hygiëne. Men kwam op €700.000 uit. Ja, een jonge moeder met een dochter van 2 die reageert bij Omroep West. Ze zegt, we wonen hier nog maar net. Ik zou hier lekker met haar kunnen zitten. Dan hoef ik niet zo ver van huis voor een zwembad. Maar het gaat niet door. Nee, het is klaar. Het openbare peuterbadje werd trouwens in 2018 voor de allereerste keer geopend als de centrale ontmoetingsplek in de wijk Palenstein in Zoetermeer. En er is daar eigenlijk alleen maar hoogbouw, dus er is weinig te doen. Men dacht dan, weet je wat, we maken er een peuterbad. Kunnen de moeders met hun kindje daar in elk geval lekker balleren. Maar ja, dat gaat dus nou niet meer door. Hè. Het is te duur geworden allemaal. Hè. Ja. Verder nog meer nieuws. De centrale eindexamens Arabisch en Turks die staan vandaag en morgen op het programma. De vakken zijn steeds populairder aan het worden. Zo valt op te maken uit de cijfers die het college heeft beschikbaar gesteld voor toetsen en examens. Ja, in 2022 deden 186 leerlingen eindexamen Arabisch. Nu zijn dat er al 401. Ook bij de Turkse taal nam het aantal flink toe. Het waren er namelijk 91 en het is nu 338 geworden. Ja. Dus Turks en Arabisch zijn populaire talen. Ja, Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen, zo zegt de docent. Bijvoorbeeld uit Syrië, Irak, Jemen en Egypte. Ze spreken het al een beetje, dus het is makkelijker voor hen. Ook Nederlandse leerlingen met een islamitische achtergrond die kiezen Arabisch. Ja, het eindexamen Turks wordt vooral gemaakt door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Ja, de afgelopen 2 jaar is het vak actief gepromoot, de Turkse taal. En het aantal eindexamenkandidaten in de Turkse taal die is helemaal aan het stijgen, zo blijkt volgens de laatste relazes. Ja, een zware bedrijfsbrand in Toebeke in België heeft gevolgen voor de hele omgeving. In Lembeek, Vlaamse Brabant, werd het kunstenfestival op het kasteeldomein stilgelegd. Ja, zo moest iedereen het terrein verlaten. Het evenement werd ook niet meer hervat. Ja, de brand begon in een kledingdepot in Toebeke. En daarbij kwam ook rook vrij die waarschijnlijk asbestdeeltjes bevatte. Ja, men wilde de risico's beperken. De inwoners hebben van verschillende gemeenten de raad gekregen om binnen te blijven. Ja, en als laatste, boeren in Marokko die raken in de problemen door de hoge brandstofprijzen in het Noord-Afrikaanse land. De oorlog heeft ertoe geleid dat de prijs van diesel bijvoorbeeld de afgelopen maanden daar zo'n 30% is gestegen. Een graanboer die kan zijn geluk niet op. Na 7 jaar van droogte is er nu eindelijk weer wat regen gevallen in Marokko. En staan de graanvelden weer vol. Maar dit jaar ziet het er heel goed uit. De gewassen zijn veelbelovend. Ja, vooral in bepaalde regio's. Alleen ja, om het te vervoeren wordt het een stuk duurder. Want de dieselprijs is daar ook omhoog gegaan. Hè?

Waar niet natuurlijk, hè. Het is overal duurder geworden, laten we eerlijk wezen. Goed, voor de wekker wakker. Het is bijna zover. Dan begint het welbekende WK, hè. Want dan gaan we natuurlijk de voetballerij gaan we helemaal volgen. Alle landen doen mee. En ik zei het al, hè, heel af en toe dan gaan we eens kijken of er niet een liedje is die het, nou ja, het Belgische of het Oranje elftal promoot. Nou, we hebben die weer een gevonden.

0: jaren 80 liedjes achter elkaar. Door de voice-over samengesteld, hè. S-Express en Kraftwerk aus Deutschland. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, afgelopen weekend hadden we een interview met Kim Kai. Want Kim Kai heeft een leuk nieuw liedje gemaakt. Summer Again, lekker zomers. En ik sprak afgelopen zaterdag was het volgens mij. Zo sprak ik met haar. En dat interview wil ik nog één keer laten horen. Want vandaag is zij namelijk dagtopper.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Oh, kijk, nou, je belt. Hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen, hoor, als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk. Vroeg, hè?
1: Ja, het is heel vroeg. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Oh, kijk, lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen, zeg. Respect, okay. respect voor jou, zeg.
1: Dankjewel. Ja, het is een lange weg geweest, al een heel lange weg, ja.
0: Ja, inderdaad. En nog steeds bezig, lees ik, hè? Of althans, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee. Ik ben nog steeds gevecht aan het vechten. En ik kan nu ook sinds 10 jaar niet meer uit bed. Dus ik kan niet zitten, ik kan niet stappen. Dus mijn leven speelt zich af. Twee kanten beter in een bedje in mijn living al die jaren, ja.
0: Ja, maar ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet. En toch nog een liedje uitbrengen. Het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je, als je zo lang ziek bent, dan ga je het even helemaal anders bekijken. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hou nog steeds van het leven. En ik ben recent mijn mammetje verloren. En dat heeft mij terug naar de muziek gebracht. Heeft mij terug geïnspireerd om te schrijven. En van daaruit is alles zo'n beetje in een stroomversnelling geraakt. En daardoor ben ik nu bij jou met mijn nieuwe single.
0: Ja, nou, hartstikke tof, man. Ja, en zeker, want we hebben net jouw oude liedje even gedraaid, Lila Lee. Dat blijft natuurlijk lekker, hè. Die hoor je ook nog regelmatig voorbij komen. Ja. Want zodra het zomer is, hè, dan wordt dat liedje altijd heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Nee, en jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze, waar, zeg maar, onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaker. En dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat hartstikke leuk, zeg. Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden was ik nog heel even kort in een bardancing. Zo'n soort discotheek. Had je vroeger van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen die DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan. Maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel. Ja, dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat we daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, heel graag. Ja.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten het interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen. Hè? Want zo moet je dat moet je ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma. Want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit.
1: Ja, amai. Ook respect voor jou.
0: Ja, Maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed, zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtopper, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dus dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt. En heel veel succes. En we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt hier zeker aan. Ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend, Kim. Hoi, hoi. Welterusten. Hoi, hoi. Hoi, hoi.

staan nog steeds op kleine podia's en zo. Hè. Ja, geen grote podia's meer, maar wel kleine podia's en zo. Ze waren geloof ik een paar jaar geleden ook nog in Poppodium 013. Hè. Ja. Cool and the Gang hoorde je met She's Fresh, She's So Fresh. Ja, vandaag weer lekker warm. Temperaturen 30 tot lokaal 33 graden. Alleen in het noorden wordt het iets minder warm. Maar ja, toch tikt het daar ook de 30 aan. Later steekt er ook een verkoelende zeewind op. En dat is wel lekker. In de rest van de lage landen is het ook vanavond nog lang warm. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en in Duitsland, groot gedeelte. Komende nacht trekken er wel een paar wolkenvelden over. Dan koelt het af naar 9 graden. Groningen tot 17 graden in Limburg. En morgen, een vooruitblikje, dan is er weer veel zon. Dan is het iets koeler. Dan is het 20 tot 26 graden. Een klein beetje afkoeling, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, 26 graden. Nog lekker warm, hè? Ja. Lopen tot de zon opkomt. Hier is Akda en de Munich.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Hey, mijn naam is Niels de Stadsbader en nu luister je naar Erik
1: de Vlaam. Volg ons via onze Facebookpagina Hit Kampioen en Vind ik Leuk.
2: Als de wereld even rust en het maanlicht mij ontmoet, je mijn geweten sust.

0: Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Het was die onverredelijke Spider Murphy Gang. Skandaal in Spermusik. Beginnen we deze show mee. Vriendelijk welkom terug naar de voltooid verleden tijd in The Middle of the Road Show.
1: Please don't.

Is er toch dat ene kleine schuursponsje geweest? Die dat ene kleine tikje heeft bezorgd op een gegeven moment. Dit is mooi fotografische werk. Diana Warwick, misschien heb je haar stem herkend. En de Detroit Spinners, je weet wel, de jongens van Working My Way Back to You, Babe of Cupid. Hadden nog wat meer in de mars in de jaren 70.

Ik weet niet of het waar is, het verhaal dat Herman Brood was ooit vanwege zijn drugsgebruik een inbraak ergens in een huis pleegde. Vervolgens een piano zag staan en dacht, hé, lekker stukje muziek maken. En toen, juist, was hij de Sjaak. Volgens ingewijde. Nou, het zal. 1981. Een beetje NL. Jongens, een groep die toen razend populair was. Was Doe Maar.

Het was al vorige van No Time for a Tango, weet je nog, eind jaren 70. Wat een leuke tijd! Ook kwam je een fijne van achter de keuken gereden tegen. Vandaag was het Henny Vrienden met Ernst Jans. En de rest van de federatie als doen.

0: De Knecht, Middel of the Roadshow.
1: Hallo, kleine mensen en muizen in alle stadjes en huizen.
2: Nou, ik mag het zeggen.

Ik heb er verstand van. Jawel, jawel. Ik vind... Ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel zoek van.

ingeschakeld en dat jij ook een onderdeel bent van de show. Ik neem je even mee terug naar mijn trouwjaar, 1983. Ik ben nog steeds gelukkig. Ja. De film Octopussy van James Bond. Mooi nummer, joh. Rita Coolidge is het all-time.

allemaal geld op de weg hier. Alles ligt hier op de straat, joh. Ik ga rapen. Ik morgen pas beginnen. Het geld liggen hier voor het oprapen, hè. De Worker, Fischer Z, middle of the road. Yo, yo. Lekker schuren op je motor. We zullen met van Easy Rider. Baltimore Wild, Steppenwolf, de J.

Mooi technisch hoogstandje, deze opname. Goeiedag. Die gasten van Abba, die proberen alles uit, hè. Dubben, nog eens een keer dubben, overdubben en we kennen het. Eagle, wat een mooi nummer. Terug in de middle of the roadshow. Nee, niet de Eagles. Er was er maar één, dat was een Eagle. Ja. En die waren van Björn, Benny, Anna en Frida. Ja. Pak die radio eens even lekker vast. Niet besmettelijk, hoor. If I

Ah, de rest. Volledig elektrisch, hè. Eerst in een beetje grasstroom. 380 volt of zo, of hoger. En de zaak die blijft functioneren. De Free Electric Band hoorde je muziek van Albert Hammond in jouw Middle of the Road Show. Ik heb hier een man die eens van die leuke, gezellige, lieve krullen had. Ja, en die zei, ik kan zingen. Dat kon hij ook wel, maar... Zullen we zijn naam maar noemen? Gordon.

Beat Goes On van Sonny and Cher uit 1967. Het is afkomstig van het album Case You're in Love. Vrienden, welkom vandaag dinsdag. Mooie dag, zonnige dag. Dit is Weer of Geen Weer met huishoudtip. Wat is er vanavond te zien in familie en in thuis? Je verneemt het straks. We hebben het weerbericht en we hebben fijne muziek. Ik heb Shocking Blue, ik heb Pussycat, ik heb Jack Jersey, Yeti Paletti, ik heb Lionel Richie, Herb Albert, Sheena Easton en vele anderen. Tweede plaat komt uit Vlaanderen, moet je toch wel kennen, zeker die meneer Bart Herman. De Caraïben in mijn huis.

Dit was Shocking Blue met Inkpad, een minder bekend nummer. We gaan 29 jaar terug in de tijd. Het was 26 mei 1997 en op die dag overleed Jack Jersey. Dat was een tekstschrijver, een componist, een producer en ook een zanger uit Nederland. Een plaat van hem, In the Still of the Night.

Geraint Thomas wordt derde. Het Nederland, dit is Pussycat. Met een glimlach als een kamerbreed tapijt. Smile.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond VRT 7:15 Thuis. Karin doet Lin een voorstel. Nancy bedreigt Cody. Een ruzie tussen Phoebe en Vince zorgt voor frustraties en een gebroken hart. De politie staat voor de deur bij Sammy. Brick heeft het enorm naar zijn zin in Bar Madame, wat Lin zeker niet ontgaat. En Peter tenslotte laat het verleden niet los. En dan Familie op VTM om 8:00 vanavond. Nico raakt steeds dieper in de knoop met zichzelf. Benny legt gedadeloos de vinger op de wonden. Stefanie en Ruben bijten zich vast in een podcastzaak. Er duikt ook een nieuwe tip op. En Josephine leert Elsa kennen.
0: Het vanavond in Thuis en Familie.

Ja, was dat geen ambiance. Alsjeblieft, Yeti Paletti met Cafeetje. We gaan 61 jaar terug in de tijd. Het was 26 mei 1965. En de Belgische voetbalclub Anderlecht wint op die dag voor het eerst in de geschiedenis van de club de Belgische voetbalbeker door Standard Luik in de finale met 3-2 te verslaan. Muziek van Lionel Richie.

0: helemaal liedje. She's the One van Robbie Williams.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Wist je dat je jouw hele leven al een paprika verkeerd openmaakt? Ja, echt waar, mevrouw. Dat kan veel makkelijker. Duw de bovenkant in en trek met het steeltje al het zaad uit de paprika. Scheur nu de paprika open en dat is toch veel eenvoudiger dan hoe je het vroeger deed.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Davy, meer van jou. 32 jaar geleden, het was 26 mei 1994, trouwt Michael Jackson met Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis Presley. Michael Jackson overleed op 25 juni 2009 en Lisa Marie is nu 61. Ze huwde 4 maal, waarbij ze in totaal 4 kinderen kreeg. En het weerbericht, wel dat zit natuurlijk uitstekende. Vandaag dinsdag 29 graden, hele dag zon. Morgen gaan we zakken naar 21, maar ja, dat is toch nog een mooie temperatuur. Hele dag zon, donderdag ook 21 met zon. Vrijdag gaan we stijgen, 25, zonnige dag. En zaterdag 24 met zon. De vakantieoorden, Tenerife 24, Las Palmas 22 graden, in Malaga 25, in Antalya 21, Benidorm 22 graden. Als je een verzoekplaatje hebt, laat me weten, hè. Van meerjos@gmail.com, stuur maar een mailtje. En dan gaan we dat zeker inwilligen met genoegen. Blij dat u erbij was vandaag. We gaan eruit met de Bee Gees bij Leven en Welzijn. Tot morgen.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert. Ruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met

natuurlijk gebeuren dat je wel iets met je handen laat vallen natuurlijk. Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Hey, ja, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ja, tussen 12 en 1 dan eet iedereen zelfs met rock and roll uit de onderste van de kasserol als je mee vraagt. Maar we begonnen met een hele mooie natuurlijk vandaag van Groovephonic en dit allemaal met haar The Night Before. Ja, dat toen was het maandagnacht natuurlijk, hè, inderdaad wel. Ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt. Goed, we begonnen dus met Groovephonic en hier is Ozark Henry. And I'm your sacrifice. Ja, ik ga me een beetje opofferen tot 1 uur hier op de radio om de stoel warm te houden. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Hè. Ja, het was weer leuk, het was weer prachtig. En het was weer lekkere koffie, ja, inderdaad wel. Maar nu is het tijd voor de lunchbreak. Samen.

En er zijn al vele artiesten die gezegd hebben dat hij moet leren articuleren. Ja, inderdaad wel. Ik heb het allemaal over Unzak Henry natuurlijk. En dit allemaal met zijn I'm Your Sacrifice. Als je ze toch eens wil zien optreden, wel, dan heb je de kans op 27 juni. Komen ze naar Antwerpen. Wel bekend onder de Nederlanders, denk ik. Hè? Antwerpen, inderdaad wel. Dus 27 juni treden ze op in Antwerpen. En dat allemaal in de arena daar, hè? De Lotto Arena, als we niet vrees. Hier is Giorgio Moroder en Reach Out.

Handel en Instituut. Ja, inderdaad, een moeilijke woorden, op een dinsdagmiddag. Instituut. En het draait allemaal rond money. Dat begrepen ze natuurlijk ook wel, hè? Ja, inderdaad wel. Hoe meer liedjes ze maakten, hoe hoger hun bankrekening stond, hè? Ja. Lunchen tot 1 uur doen we natuurlijk hier deze dinsdagmiddag met ABBA. En dit al ooit hun money. En hier is Swing Out Sister. Hele mooie. Met Surrender.

0: jaren. Een dame met altijd een hele leuke, gezellige, warme stem als je mij vraagt. Denise Williams en dit allemaal met haar Let's Hear It For The Boys. Nog steeds op zoek naar een man. Ja, ik weet het niet, ik heb het nog niet opgezocht. Maar in ieder geval was een hele grote hit in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Want ja, we mogen het wel zeggen, de jaren 80, wel, die waren natuurlijk wel helemaal prachtig. Ja. Toch als je het aan mij vraagt. Lunchbreken doen we tot het einde van 1 uur hier op deze dinsdag. En dat doen we natuurlijk met alle plaatjes die lekker verteerbaar zijn voor jou op de radio. En zo zorgen we ook dat je eventjes wat entertainment hebt over de middag natuurlijk. En je moet niet altijd met je hoofd in die boeken en in die papieren zitten. Is niet altijd gezond, zou ik zeggen.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak, moet je niet veel over nadenken. Hier is Liver 42 en Guaranteed. Ja, en de stem die laat het een beetje afweten. Guaranteed dus, Liver 42.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad bij onze hit-tip voor deze week natuurlijk is helemaal weer terug natuurlijk Jennifer Lopez en dit al met haar Save Me Tonight. Hartelijk welkom in deel 2 dus. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkere verteerbare muziekjes hier op Jouw Radio. En dat allemaal via de stream of via het... hoe zeggen ze het ook weer? Via de lucht, hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Lois Lane. En dit is The First Time. Hey, lang geleden, inderdaad wel.

Onze artiesten van deze week natuurlijk. Niemand meer, niemand minder dan Horky. En dit keer met Mia. Morgen weer een andere lekkere plaat van die mensen natuurlijk. En dat tot en met vrijdag hier op de radio. Ja, we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Helemaal gratis en voor niets, omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Hier is Touch of Joy en Don't Give Up.

0: Eveneens uit België natuurlijk, Touch of Joy en Don't Give Up. Als ik zo even op de klok kijk, wel, dan is het stil aan tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat.
0: Ja, inderdaad, onze toetjesplaat van de dag. En wat is dat geworden? Even kijken. Ah, Lorca en Ritmo de la Noche. Wat mij betreft, graag tot morgen woensdag. Hakken we de week weer in twee met z'n allen. En ja, zijn we er weer natuurlijk met een lekkere lunchbreak. Tot dan, bedankt om te luisteren en stay tuned!

En Puth schrijf je met TH. Dan moet je ook zo'n uitspreken, weet je wel. Welkom bij Dekker Radio. Nou, hoor je dus allemaal. Onzin dus. 10cc. Wauw. Dat was ook een van die mooie groepen uit het verleden. The Things We Do For Love zingen ze. Hoor maar.

0: of de plaat blijft hangen, hè?
1: Ja, dat was vroeger zo. Toen er nog geen bestanden waren. Bleven ze wel eens hangen en dan hoor je de hele tijd hetzelfde. Was geen geweldige tijd, hoor, trouwens. Geef mij de computers maar. Dekker Radio. Uit de computer. ABC. And When Smokey Sings.

driewieler. Zo noemen ze zich. Wat leuk, hè? En gelukt? Nou, het is zeker gelukt. Dekker Radio. We gaan even naar Italië. Nou, Laura Pausini is luisteren. Die heeft het over de gewone mens. Letterlijk vertaald. Ordinary people, of ook wel gente.

mooi gezelschap, hè? Bob Marley en de Wailers. Zogenaamde hakken puffmuziek, ja. Get up, stand up. Nou, dat is ook uit 1973. Dat was al hartstikke oud. En een jaartje of 10 later kwam deze. Een meneer uit België. Nou, die kennen we wel, hè? Urbanus. Met Abel, merci.

De mannetje is het toch. Urbanus. Ah wel, merci. Merci, Urbanus. Lekker oud deze, uit 1983. En te horen alleen bij Dekker Radio natuurlijk. Hé, het is een beetje lente in de studio van Dekker Radio. Met Michel Fugain en Le Big Bazaar. Yeah.

groep Amerikanen die in Nederland kwamen wonen. En die een paar hitjes hadden ze gescoord hier. In hun eigen taal natuurlijk. American Gypsy noemden ze zich. En het verhaal over de Central Station waar die maar op zijn liefje moest wachten. Dekker Radio deel 2. Oh, oh, oh, oh. Bel Perez. Die gaat er van langs, zeg. Jongen, jongen, jongen. Que viva la vida. Hoor maar.

0: great to hold. If you drink enough, it'll make you feel real bold. Buy me beer.
1: Charlie Adams, buy me a beer. Ja, kijk wel beter uit. Want dan gooit hij zich helemaal vol. I don't want no fly. Vast en zeker. Of zoals ze in België zeggen, zeker en vast. Hier is Diana King. Ken je deze nog? Over de shy guy. We gaan terug naar 1995. Dat hoor je allemaal in

aanstekelijk liedje, hè? Ja, van Kleimans en Van Gent. Het verhaal over juf Helena.

0: eens eventjes kijken in Duitsland. Daar hadden we een hele leuke hit in de jaren 80.
1: Menno Dekker. Met de muziek van
2: de jaren 80.
0: Ah, Johan, je hebt gelijk. Ja. En dit is hem. De groep heet High Life. Komt uit Hannover. En hey, hey, Manene.

echte country bij Dekker Radio van Glen Campbell. En het verhaal over de Richard the Lineman. De man die de elektriciteitsleidingen repareert in Amerika, weet ik toevallig. Ik moet een beetje voortmaken, zeg. Ik kijk op de klok, ik schrik ervan. Tjoe, weg met die muziek.

0: Om toch nog maar even aan te tonen dat de tijd zo snel voorbij vliegt. Uit 2005 deze geluiden van 50 Cent. Dat was de Candy Shop.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Platen die meer dan 50 jaar op de teller hebben staan, worden bij ons beschouwd als goud van oud. En een schoon voorbeeld daarvan kreeg je van Bear Robertson met Bang Bang. Ik richt mijn vuurpijlen op jou nu met de nieuwe schijf van Alok en Khalid.

0: Die Crystal Waters, die zit zometeen ook nog in die turbulente show. Maar ditmaal waren ze in de wet met Alex Godino. Dat was Destination Calabria.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Ze waren ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor deze persoon. Zijn naam is Benson Boone. Ook al een dikke 2 jaar geleden. Before You. En dit zijn de geluiden van U2 en One.

0: jammer genoeg mogen we haar gaan beschouwen als een eendagsvlieg, want ze had enkele jaren geleden maar één grote hit met deze. Dat was nog even Cheerin.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: niet kan blijven stilzitten. Dat was een schoon voorbeeld van Star Sailor met 4 to the floor. Nu op naar de top van het uur met Baby Rexha.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.

0: Ja, ja, welkom hier in Vlaamse Retro. Vandaag weer dezelfde ingrediënten als de vorige weken. Met, hey, herinner jij deze nog? De Jukebox klassieker Slow van Toen en de Vlaamse Klassenbak. En we starten met Robert Pater en Aline Vannacht. Terug de tijd in en uiteraard vele gezelligheid.
1: Vlaamse Retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos. Verwacht een unieke mix van nostalgie, energie en tijdloze tracks.
2: Back to the roots, voel de vibe, beleef de herinnering. Ga terug naar waar de muziek begon.

0: Ja, heel wat hits op haar actief. Samantha, en wij draaiden ze met Ibiza. En dan nu tijd voor dit.
1: Jukebox klassieker.

0: komt terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Groothoudert.
2: Gaan terug in de tijd.
3: De Gouden Klassiekers.
2: De Gouden Klassiekers.
3: Je zo weer meenemen naar de tijd van toen.

0: 24. De hits van toen.
1: De radio van nu.
2: Het geluid en de techniek van nu.
0: Via internet is dit.

Tangela van Softel werd in 1981 een gigantische hit. Maar wist je dat het eigenlijk een cover is? Het origineel stamt uit 1964 en werd gezongen door de soulzangeres Gloria Jones. De simpelversie van Softel gaf het nummer een totaal nieuw leven en een plek in de muziekgeschiedenis.

Jones. Zoals de Italiaanse zangeres, maar ook model en actrice. Ze speelde naast de zijde van Roger Moore in de James Bond film A View to a Kill. Grace Jones met I've Seen That Face Before. Can you-

Disco Inferno ken je waarschijnlijk wel van de Tramps, maar Tina Turner gaf er in de jaren 90 een krachtige nieuwe draai aan. Haar versie werd opgenomen voor de soundtrack van de film What's Love Got To Do It. Een bewijs opnieuw, alles wat Tina aanraakt, krijgt vuur. Het is muziek uit 1986 van Wang Chung met Everybody Have Fun Tonight.

1986 brak Erasure definitief door met Sometimes. Het synthpop duo Vince Clark en Andy Bell raakten met dit nummer de juiste snaar. Clark, eerder actief bij Depeche Mode en Yazoo, vond met Erasure zijn ultieme muzikale klik. En Sometimes werd hun eerste grote hit. Dit is Elton John uit 1985 met...

lekker werk met je loog tegen mij. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio.
3: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waarop.

0: presenteert Old Gold Super Oldies.
1: Opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie. Claude François met Je vais à Rio. Hey iedereen, welkom alweer. En aangenaam, Arnold is de naam voor Arnold Old Gold hier op de radio. Zometeen terug naar begin jaren 80 en ook jaren 60 met Timmy Euro en I'm Hurt.

0: De Old Gold collectie is eruit met twee toppers uit het jaar 1964. Boudewijn de Groot, Meisje van 16 en Chris Andrews, Yesterday Man. Terug naar het jaar 1970 in Old Gold, George Harrison, My Sweet Lord.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

0: de Old Gold collectie. Dat zijn tophits van jaren geleden, zoals Elvin Bishop en het nog met Full Around the World and Fell in Love. En ook dit alweer van Brian Ferry. Let's stick together.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Heerlijk toch, My Rose Garden van Lynn Anderson. Dit jaar 1971, vandaag in de Gold Collectie. En ook dit is een van de heerlijkste platen van de Tramps. Dat heet uit 1976, Hold Back the Night.

Cool to go vandaag met The Tramps en Daddy Cool, gevolgd door The Bee Gees, You Should Be Dancing. En dan nu terug naar 1976, The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

0: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold de Nurse.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Let op! Deuren en oren dicht! Hier komt
3: Peter Roland.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aaldert.
3: Radio Groot Aaldert, het station waar muziek in zit.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Radio Grootouders.